0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen en daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederland elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesenleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: kent.
1: De hits die je kent.

0: met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: Vestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL Alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije. Dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van echt.
8: Ja, een bijzonder goede morgen. Ik zat me zojuist te bedenken. Over een uurtje of 12, hè, dan is het zover. Dan start ook voor het Nederlands elftal het WK. Een bijzonder goede morgen op deze.

0: of the Disco werd ze ook genoemd. Muziek van haar debuutalbum hadden wij muziek van Donna Summer. En je hoorde de Lady of the Night.
1: Goedemorgen. Dit is Fris uit de Weer met Peter van Echt.
2: Horizon.
1: Radio Horizon.

0: en hadden wij het net over Donna Summer. Zij zong mee in het achtergrondkoortje bij deze hit van Three Dog Night. En je hoorde It's a Jungle Out There. En daarmee is het om en nabij 10 minuten over 9 geworden hier op Radio Horizon.
1: Welkom bij Present de Vieren met Pieter van Echt.
0: En daarmee heten wij u officieel van harte welkom op deze zondag, deze 14e juni. Jawel hoor, de Oranje Koers neemt toe. Vanavond om 9 uur gaat het dan toch echt gebeuren. Het Nederlands elftal gaat aantreden op het WK 2026.

En niets staat ons nog in de weg om er in ieder geval een hele gezellige ochtend van te maken met elkaar. Straks hebben we natuurlijk ook weer het geestelijk vitamintje op deze zondag. Vandaag verzorgd door pastoor Wim van Mijl, die in 2021 nog werd onderscheiden tot lid in de orde van Oranje Nassau. Maar goed, dat terzijde. Ik dacht, laten we eens beginnen met een hele mooie plaat van Frank Sinatra. I believe I'm gonna love you.

0: zeker, maar ik denk...
1: I'm gonna love you.
0: I believe I'm gonna love you. Ach, wat is dit een mooie plaat, hè? Frank Sinatra. Het ochtendprogramma fris uit de veren nog tot een uurtje of 11 deze ochtend. En ik zei het al, het geestelijk vitamintje wordt vandaag verzorgd door pastoor Wim van Meijl. Hij is er nog niet, maar hij kan in ieder geval wel elk moment hier zijn. Ah, daar zul je hem al hebben. We gaan snel de deur voor hem open.

0: Vele plaatsen in de Bijbel wordt geschreven: God is mijn herder en wij zijn kudde, zijn volk. Heeft u wel eens stilgestaan bij de inhoud en de betekenis van die woorden? Namens God zegt Jezus over zichzelf: ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen, ik zorg voor hen, ik bescherm hen. Ja, ik geef mijn leven voor mijn schapen. Dat is nogal een uitspraak. Maar Jezus heeft woord gehouden en aan het kruis zijn leven voor ons gegeven. Over die schapen gesproken, veel mensen denken dat een kudde schapen een gehoorzame eenheid is, die klakkeloos doet wat de herder hen opdraagt. Maar wie zich wat meer verdiept in het kuddegedrag van schapen, die gaat heel anders naar de groepsvorming kijken. Wetenschappers hebben namelijk vastgesteld dat schapen van nature verbinding zoeken met elkaar. Ze leven het liefst in harmonie en zoeken naar samenhang en verbondenheid. Ze zijn in staat om emoties en gezichten te herkennen en kunnen heel snel onderling communiceren. Dat helpt om letterlijk de vrede te bewaren. Een kudde kent vaak amper conflicten of chaos, omdat schapen de gemeenschappelijke veiligheid boven hun eigen comfort stellen. Wat zijn dit prachtige eigenschappen, zult u wellicht ook meteen zeggen. Als mensen nu eens zo met elkaar zouden omgaan, dan wordt onze wereld, onze samenleving toch heel anders. En dat is nu juist de boodschap die Jezus ons in naam van zijn Vader meedeelt. Zijn boodschap is een boodschap van verbinding, van saamhorigheid, van je bekommeren om je medemensen, je naasten, vooral de zieken en de armen. Dat heeft Jezus in zijn leven in woord en daad duidelijk gemaakt. Daarvoor heeft hij medewerkers nodig, mensen die hem willen volgen, die zijn gedachtegoed in concrete daden willen omzetten. Zo horen we deze zondag in het evangelie dat Jezus zijn vrienden, de apostelen, uitkiest. Ze worden met naam genoemd, 12 personen volgens de 12 stammen van Israël. Deze vrienden wil Jezus vertrouwd maken met zijn boodschap. Hij wil ze onderrichten en aan zich binden en hen toerusten om mee te werken aan zijn hemels koninkrijk. En daar geldt als stelregel of als grondbeginsel aandacht hebben voor elkaar, op welke manier dan ook. Daar draait het volkens Jezus in het leven om. Jezelf op de tweede plaats durven zetten en belangeloos en zonder oordeel wat voor een ander doen. Ook al lijkt dat in deze tijd uit de mode te zijn. Want we hebben het immers zo druk met ons eigen leven. En als we ons dan nog voor een ander inzetten, verwachten we op zijn minst dankbaarheid. Want voor wat hoort wat. Maar dat is niet Jezus' houding. Hij zegt ons vandaag heel duidelijk: om niet hebt gij ontvangen, om niet moet gegeven. Mogen Jezus' boodschap ons inspiratie en kracht schenken om te werken aan die saamhorigheid, die onderlinge verbinding met elkaar en met de Heer. Dit was ons geestelijk vitamintje en ik wens u een fijne zondag.
1: Long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile.

Het originele is van Don McLean. Madonna deed het ook een keertje, maar ook deze Chris de Burgh. Je hoorde The American Pie. En wij bedanken pastoor Wim van Meijl voor het geestelijke vitamintje. Nog een hele fijne zondag en bijzonder graag tot een volgende keer.

Want No More hadden wij muziek van Johnny Nash. Het is om en nabij 9:30 geworden op deze zondagochtend. Kinderboerderij De Kleine Meer in Valkenswaard. Die houdt vandaag zondag 14 juni haar jaarlijkse open dag. En die begint om 1 uur en die duurt tot 5 uur. Bezoekers zijn van harte welkom voor een gezellige en ook leerzame middag voor het gehele gezin. Kinderboerderij De Kleine Meer vind je aan de Bosstraat 45 in Valkenswaard. Je kunt onder andere kijken naar een demonstratie schapen scheren en wol spinnen. Ontmoet ook de imker en leer meer over de bijen. Er zijn speurtochten voor kinderen. Er is zelfs ook een springkussen en ook een barbecue. Dus niemand hoeft zich daar te vervelen. Dus maak er gebruik van vandaag. En de toegang is bovendien gratis ook. Nou, hoe mooi is dat? Over mooi gesproken. Dit is een opname van Adele en When We Were Young. Hey,

Tate McRae hoorde je. En zo heette die inderdaad What I Want. Kijken wij even naar de agenda van de schoenendoos in Hezen. Troubadour Diddley David, de artiestennaam van David Cornelissen, die verzorgt daar op zaterdag 20 juni een optreden in de schoenendoos. Liefhebbers van volksmuziek en luisterliedjes mogen zich verheugen op een muzikale avond. Nou weet ik dat deze David Cornelissen ooit gespeeld heeft bij de legendarische Vulpoepers. RK de Vulpoepers. Die hebben een leuk liedje gemaakt ooit. Kunnen we nog organiseren dat we dat plaatje zometeen nog in het programma krijgen? We gaan ons best doen in ieder geval. Dit is het Electric Light Orchestra. Je hoort hem niet al te vaak. Dit is Show.

0: voor 10 is het geworden, hadden wij Yves Berendsen. En droom jij vannacht over mij?
1: Dit is Fris uit de Veren. Met Peter van Echt.
0: Nou, Yves, ik vind je een aardige kerel. Maar ik was eigenlijk niet van plan om over je te gaan dromen eigenlijk. Nee. Zoals te doen gebruikelijk, 21 juni is het de langste dag alweer. En dan geeft Bluff altijd een midzomernachtconcert.

Ja, en wat die ondergaande zon betreft op die midzomernacht, dat moeten we natuurlijk nog maar afwachten. Hè. Je weet natuurlijk nooit wat het weer doet. We hebben hem trouwens gevonden, RK de Vulpoepers. Die gaan we zo meteen doen van het café De Egeland Dieren. Het is er altijd gezellig. Maar tot in die tijd de nieuwe van Olivia Rodrigo en Drop.

toch wat, hè? De nieuwe van Olivia Rodrigo hoorde je met Drop Dead. Zometeen het allerlaatste weer nieuws en verkeer van 10 uur van deze zondagochtend. Maar tot aan die tijd deze plaat. En het heeft alles te maken met troubadour Diddley David. De artiestennaam van David Cornelissen. Die verzorgt namelijk op zaterdag 20 juni... een optreden in de Schoenendoos in Hezen. Liefhebbers van folk, volksmuziek en luisterliedjes... mogen zich verheugen op een muzikale avond... De inloop is 19:30, 20 juni. Het concert begint om 8 uur. Kaartjes kosten €13 bij reservering. Betaal je aan de deur, dan betaal je €15. 2 euro'tjes meer. En David Cornelissen heeft ooit gespeeld in deze band. De legendarische Vulpoepers. En die hebben ooit eens een mooie plaat gemaakt. Over het ontzettende gezellige café De Egelantier. En daar gaan zij

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine...

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd en het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

0: weer is dit, hè? Een beetje Nederlandse rock and roll op de radio. Even na 10 uur geworden. Hadden wij muziek van Siep. Siep van de groep De Kast en Jorde Raak. En vanavond om 9 uur moet het dan ook echt raak zijn voor het Nederlands elftal. Hey, een bijzonder goedemorgen. Leuk dat je luistert.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.

Ontzettend veel mooie platen gemaakt was dit de Beautiful South. Yvienne Heeseleende die organiseert op vrijdag 19 juni een avondfietstocht over de Strabrechtse Heide. De tocht voert de deelnemers langs de uitgestrekte heivelden en vennen van dit bijzondere natuurgebied in de omgeving van Heese. De start die is om 7:30. Het vertrekpunt parkeerplaats Staatsbosbeheer De Rul. De tocht duurt 2 tot 2,5 uur. En meer informatie over de publieksactiviteiten van Yvienne Heeseleende kun je allemaal vinden op de website van Yvienne Heeseleende. En het wordt mooi weer de komende week. Dus ja, wat let je. Doe lekker mee. Lekker gezond ook.

lekker zomers plaatje. En dat komt goed uit, want de komende week hebben we te maken met een mooie zomerse periode, hebben we ons laten vertellen. Heren Boeren de Grote Heide, die houdt op zaterdag 20 juni van 11 tot 3 uur een open dag op de boerderij aan de Kranendonk 13 in Zoerendonk. Bezoekers kunnen kennis maken met de boerderij, de leden en ook de wijze van voedselproductie. Heren Boeren de Grote Heide verbouwt al sinds 2019 groente, fruit en ook andere voedselproducten op landgoed De Baronie van Kranendonk. En aangesloten huishoudens zijn ook samen eigenaar van de boerderij en werken aan een duurzaam voedselsysteem met aandacht voor natuur, biodiversiteit en ook een gezonde bodem. Zaterdag 20 juni. Het begint dus om 11 uur en het duurt tot 3 uur. En u bent van harte welkom.

0: Muziek van John Lennon, afkomstig van het album Double Fantasy. Hebben wij geluisterd naar Just Like Starting Over.
1: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.

van Martin Garrix hoorde je met Ed Sheeran en Repeat It. Ja, de burgemeester van Valkenswaard die heeft dus 9 horecazaken in Valkenswaard een vergunning gegeven om tijdens de voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal langer open te blijven. Het kan dus ook zo zijn dat er nog een verlenging komt of zelfs strafschoppen. Nou zal dat in het begin natuurlijk nog niet aan de orde zijn. Maar mocht dat later zo zijn, dan mag de café zelfs langer open blijven. Tot een kwartier na einde van de wedstrijd. En het zal niet alleen in Valkenswaard zo zijn, maar op heel veel plaatsen wordt er echt wel rekening mee gehouden. Ja, spannend hè? Vanavond gaat het allemaal gebeuren. Om 9 uur tegen Japan.

vandaag op het lijstje om in ieder geval een nummer te draaien van de Hollies. En de keuze was gevallen op deze The Air That I Breathe. Het is 5 minuten voor half elf geworden. Dat valt reuze mee. De morning was helemaal.

0: zit zo'n fantastisch verhaal achter deze plaat. Harry Venda en George Young schreven dit nummer. Harry Venda was geboren in Den Haag. En George Young kwam oorspronkelijk uit Schotland. En als kind verhuisden zij naar Australië, waar ze de groep de Easy Beats oprichtten. En later pas werd het Flash and the Pan. En George Young die kwam trouwens uit een muzikaal nest, want zijn jongere broertjes richtten in 1973 hun eigen rockbandje op, namelijk AC/DC.
1: Dit is Horizon.
2: Peter van Echt.
1: De Horizon.

The Golden Earring. En je hoorde de Long Blunt Animal. In verband met de jaarlijkse kermis in Borkel en Schaft worden er enkele verkeersmaatregelen genomen tussen 10 en 17 juni. Wil je met de bus reizen, dan moet je even kijken op de site van www.hermes.nl. De kermis die vindt plaats op het Monsieur Kuipersplein in Borkel en Schaft. En er zijn dus wat wijzigingen in de routes, dus hou er even rekening mee. Mocht je er naartoe willen naar de kermis, het kan nog tot en met dinsdag 16 juni.

0: van Tiziano Ferro en Kelly Rowland. En you're the breed gentle.
1: Radio. Radio Horizon.
0: Het programma Fris uit de Veren. We doen dit elke zaterdag en elke zondag. En suggesties, ze zijn natuurlijk altijd van harte welkom. We zijn in dit programma vaak op zoek naar vooral wat Nederlandstalige liedjes die je niet al te vaak op de radio hoort. Dus laat het mij weten. Hè. Ik pik ze mee voor volgende week. Peter.vanecht@rtvhorizon.nl. Mooie plaat van Paddy Smith en Don Henley. And Sometimes Love Just Ain't Enough.

de Sunshine Band en Jorde Give It Up. Zometeen om 11 uur uiteraard een nieuwe show van de radio met Erik Jan en Dianne. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Info@rtvhorizon.nl. En ook de hits die je kent.

0: at the world.
1: Muziek uit de hitparade van 2006. Zo lang is het alweer geleden, deze hit van Snow Patrol. En you're Chasing Cars. Zometeen dan geven wij het spreekwoordelijke stokje weer over. Ja, het is net topsport hier bij Radio Horizon. Want dan gaan we natuurlijk verder met de nieuwe show van de radio. En Erik, Jan en Dianne zijn er natuurlijk voor verantwoordelijk. En dan gaan we ons als langzamerhand opmaken voor de wedstrijd van vanavond. Hè? Dit is Bruno Mars en Risk It All.
2: For just a

0: fris uit de veren. We hebben met ontzettend veel plezier deze uitzending weer voor je gemaakt. Was dit muziek van Bruno Mars.
1: Fris uit de veren.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.
0: Ja, dit was dan mijn weekend bijdrage met het programma Fris uit de veren. Bedankt voor het luisteren. Ik wens u nog een hele goede zondag. Een hele goede wedstrijd vanavond in ieder geval. Laten we dat maar hopen. Veel plezier met de show van de radio. Zometeen meteen. En wat mij betreft morgen om 14:00 zijn we er uiteraard weer met een nieuw tussenuur. Tot aan de tijd van 11:00 doen we in ieder geval deze Stranglers hit nog met de Golden Brown.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
7: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar... voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jan de Sterke.
10: Hi, welkom bij een nieuwe aflevering. We zijn er klaar voor. Dian, jij ook trouwens?
11: Oh ja, zeker.
10: Echt waar? Ja. Nou, dan kunnen we gaan beginnen. Een vraagje. Ga je met ons mee richting 1 uur of 2?
1: Het nieuws van bij ons. Oh yeah. De hits die je kent. Radio Horizon.
10: Goedemorgen.

0: Rian.
1: Goedemorgen.
0: Ben je geslapen?
1: Ja hoor.
0: Ik werd om het uur wakker.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ik snap er niks van. Maar ik ben wel uitgerust, dus daar gaat het om eigenlijk. Hè?
1: Ja.
0: Ben je wel klaar voor een nieuwe aflevering?
1: Ja, ik heb mijn boompje gesnoeid. Dus,
0: oh, ja. Oh ja. Ik weet het zeker, het wordt mijn dag vandaag. Ik heb mijn boompje gesnoeid ook, hè? Ik weet het zeker, het wordt mijn dag vandaag. Ik weet het zeker, het wordt mijn dag vandaag.

0: natuurlijk de pastorale.
1: Horizon.
2: De show van de radio.
1: Erik Jan de Sterke en Gianne de Jong.
0: Ja, goedemorgen, goedemorgen. Welkom, welkom, welkom. We waren een bomvolle show. Natuurlijk waren we gisteren aanwezig bij het Power Event in Valkenswaard. En liepen mee vannacht zelfs nog ook met de fakkel estafette. En we hebben mensen gesproken. Je gaat het allemaal voorbij horen komen hier in de show. En we krijgen nog bezoek, Gianne, toch?
3: We krijgen zeker bezoek.
0: Wie komt op bezoek vandaag?
3: Robert Nelt nog komt langs.
0: Robert Nelder.
3: Ja, en die komt hier uit Maris.
0: Uit Maris?
3: Ja, ja.
0: Oh, wat leuk.
3: Ja.
0: Hoeft hij niet weer te rijden.
3: Nee, precies.
0: Ja, en misschien moeten we niet Henk Weigert hebben feliciteren. Want Henk is gewoon 80 geworden, hè, afgelopen week.
3: Ja, dat kan.
0: 80?
3: Ja.
0: Is dat niet even een leeftijd? Man! Dat moeten we maar eens even zien te halen.
3: Ja, zie.
0: Ja. Samenloop voor hoop, zo heette we vroeger. En tegenwoordig heet het Power Event in Valkenswaard. Honderden wandelaars wandelen en in estafettevorm 24 uur achter elkaar om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor die vreselijke ziekte. Ooit een keer onder de duim te krijgen. En als het daarom gaat, staan Dianne en ik altijd paraat. Waar dan ook ter wereld, wij gaan dan helpen als we kunnen. En we waren er gisteren en het was gezellig. Zo spraken we onder andere met Wim.
3: Ik kom je Wim tegen. Hi Wim.
4: Hi.
3: Waarom ben jij hier?
4: Nou, dat heeft twee redenen. A, support ik het evenement. En B, ik heb mijn vrouw verloren 12 jaar geleden, over enkele dagen, aan kanker.
3: Ja.
4: En dat blijft altijd bij je.
3: En als je dan in Valkenswaard woont, dan ben je hier gewoon?
4: Ja, natuurlijk.
3: Ja.
4: Ja.
3: En het is een best groot evenement, hè?
4: Zeker. En het gaat dag en nacht door, hè. Dus,
3: ja.
4: En eigenlijk, mijn zonen hebben hier wel eens gelopen, maar nu ben ik er zelf. En ik weet eigenlijk van mezelf nog steeds niet waarom ik niet een keer eerder heb meegelopen. Maar nou loop ik ook mee.
3: Ja, want het is wel gewoon voor iedereen te doen, hè?
4: Zeker.
3: Je hoeft niet te rennen, je kunt gewoon op jouw tempo.
4: Gewoon, als je graag met je handen in je zakken hier gewoon de baan op je gemak rondloopt, als je maar loopt.
3: Is ook goed.
4: Ja.
3: Ja, precies.
4: Ja, ja.
3: En je hebt dus ook al een rondje gelopen.
4: Ik heb al diverse rondjes gelopen. En morgen ben ik aan de beurt voor de eindspurt.
3: Ja,
4: want we hebben een beetje verdeeld.
3: Ja, dat snap ik.
4: De Romeinen ook, hè, vroeger, hè?
3: Ja, dat is ook goed.
4: Verdelen
3: dan hou je het ook vol, hè?
4: Ja.
3: Ja. Hey, en dan zie je natuurlijk onderweg heel veel bekenden.
4: Ja, die zie ik zat, ja.
3: Ja.
4: Jullie, maar ook anderen.
3: Dus dan is het evengoed ook nog gezellig om onder elkaar. Want je doet
4: het is heel sociaal.
3: Ja.
4: En het verbindt, het verbroedert.
3: Ja.
4: En dat vind ik heel belangrijk.
3: Ja,
4: er wordt zoveel ellende in de wereld over ons uitgestrooid.
3: Ja.
4: En als we nou hier in Valkenswaard gewoon zorgen dat we allemaal met elkaar goed kunnen opschieten.
3: Ja.
4: En wat meer lachen.
3: Gewoon,
4: want er is... Weet je, er is niks mooier dan een vallijke Zwitserse mens die lacht.
3: Dat geloof ik ook.
4: Echt waar.
3: En een beetje lief zijn voor elkaar kost weinig moeite. Hè? Ja.
4: Sterker nog, ik heb er een liedje over gemaakt. Binnenkort.
3: Oh, nou, dat is leuk.
4: Bij jullie op horizon.
3: Binnenkort, meer op horizon.
4: Ja.
0: Dankjewel. Ja, en de saamhorigheid. De verbroedering. Samen met elkaar verhalen delen. Elkaar steunen. Op zoek naar hoop. Inspiratie, dat kun je zien op een power event in Valkenswaard. Op de Dries, moet je zeggen.

0: langs Pieter. Pieter, je zit in een organisatie.
1: Ik mag mee de bar draaien dit jaar.
0: Oké. En ja. Hoe gaat het?
1: Ja, hartstikke goed.
0: Is het drukker als anders?
1: Nou, we hadden nog wel wat meer mensen verwacht kunnen hebben met alle mensen die we hier hebben staan. Dus, ja. Dus roep ze op, laat ze komen. Ja, kei leuk. Ja, leuk programma hebben we.
0: Ja. Doe je elk jaar mee?
1: Wij doen het elke 3 jaar volgens mij.
0: Ja.
1: En ik heb een tijdje in het bestuur gezeten. En nu ben ik gewoon lekker aan het helpen.
0: Oh, dus je hebt ook een beetje aan de voet gestaan?
1: Ik heb zeker een beetje aan de eerdere voeten gestaan, ja.
0: En waarom ben je dat gaan doen?
1: Het doel heeft alle middelen. Hè. Ik bedoel, als je ziet waarvoor je dit doet, met wat voor resultaat. De blije mensen, onze eregasten. Ja, dus het blijft heel apart.
0: Ja.
1: Kanker is natuurlijk gewoon nog steeds de gevrezen ziekte.
0: Ja.
1: En we hopen daar gewoon een steentje bij te kunnen dragen om het ergens uit te bannen van deze wereld. Het moet meer mooi zijn dan slecht.
0: Ja. Ja. En we hebben nou een nieuwe burgemeester, hè?
1: Ja.
0: Hoe is zij eronder? Hoe gaat zij ermee om?
1: Nou, ik vind de burgemeester heel toegankelijk en heel fijn. Dat ze het ook zo opneemt. Ze had vanmorgen een hele mooie speech. Met hele mooie, warme woorden. Ja. Dus waren we zeer blij mee.
0: Ja. Fijn, hè?
1: Heerlijk.
0: Ja. Ja. En straks komt ze nog terug?
1: Ja, nou, we hebben nog een hele mooie lichtceremonie om 11 uur natuurlijk. Ja. Altijd heel bijzonder, met een traantje.
0: Ja.
1: Maar wel heel bijzonder.
0: Nou, dan kwamen we
1: om kijken.
0: We kwamen speciaal ook kijken. Dus,
1: helemaal goed.
0: Dat gaan we zeker doen.
1: Keileuk.
0: Dankjewel.
1: Fijn dat jullie er zijn.
2: Dankjewel.

0: Ja, we waren er gisteravond en vannacht op uitnodiging van Nicole Kiwis en haar kinderen. En het was mooi, hè, Dian?
1: Heel mooi.
0: Ik vond het een warm bad bijna.
1: Ja, van, zeker.
0: Ik vond het, ja... Het was zo'n betrokkenheid, zeg maar, wat je onder alle aanwezigen voelde. Heel veel mensen waren er, heel druk. En om 11 uur ging de lamp uit en zou er een fakkelestafette gaan plaatsvinden. En dat heeft ook plaatsgevonden. We hebben daarin meegelopen. Maar vlak daarvoor sprak jij met de kinderen van Nicole, hè?
1: Ja, met je Devin en Yannick.
0: Ja, even luisteren.
2: We staan hier op de atletiekbaan in Pakzwaard. De teamcaptains Yannick en Devin staan hier langs me. En we gaan even kijken hoe het gaat. Hoe is het met jullie?
3: Ja, goed. Lekker druk.
2: Ja? Ja. Met jou?
4: Ja, uitstekend.
2: Heb je al gelopen?
4: Zeker.
2: Is het koud?
4: Nee, dat niet. Nog niet gelukkig.
2: Okay. En jij, hou je het nog vol?
3: Ja, zeker. We zijn pas net begonnen.
2: Ja.
3: Dus we zijn pas net van start, dus we hebben nog genoeg energie.
2: Het wordt donker en het is weer alles anders, hè?
3: Ja, dan wordt het gewoon een beetje emotioneel.
2: Ja.
3: En ik denk dat dat op een bepaalde manier ook wel een beetje kracht geeft om door die nacht door te gaan.
2: Denk ik ook, ja.
3: Ja.
2: Ja. Heb je goed getraind of zeg ik iets geks?
4: Iets geks, ja.
2: Zeg ik iets geks?
4: Nee.
2: Helemaal niet getraind?
4: Nee, niet getraind.
2: Was ook niet nodig?
4: Nee.
2: Okay.
4: Op karakter, hè?
2: Je hebt ook al een paar jaar meegedaan, dus je weet precies wat er gebeurt.
4: Ja, hè? Precies.
2: Ja, zeker. Ja. En jullie hebben een leuk team?
3: Een heel leuk team. Ja, het zijn heel veel mensen die we al jaren kennen, die ook al jaren met ons meelopen. Ja, die komen eigenlijk elk jaar weer terug om met ons mee te lopen. Dus het is super gezellig, een goede sfeer. We hebben ook heel veel sponsoren die lekkere dingen komen brengen.
2: Ja, dat is ook fijn, hè?
3: Dus het is

officieel vriend van de show zeggen. Heeft hij gezegd. Henk Westbroek. En hij valt in het echt best reuze mee. Hè? Waar ze loopt te wandelen. We hadden de deelnemers aan.

0: Weer is het daar op zo'n wolk mee te luisteren met de show. Goedemorgen allemaal. Even tegen u wat zeggen. Jullie zijn allemaal goed bezig. Mag ook wel toch gezegd worden, toch, Jan?
1: Ja, vind ik zeker.
0: Ja. Bezoek in de studio dadelijk. Gaan we met hem kennis maken. Maar eerst even terug naar gisteravond. Want daar was dan het officiële moment dat wij aan de zijlijn stonden van de start van die fakkelestafette. En waar we ook keken, het was overal donker, behalve op de estafettebaan in Valkenswaard. Heel veel lampjes, heel veel kaarsjes en vooral heel veel fakkels.
1: Mag een stukje met jullie meelopen?
2: Gezellig.
1: Hè? Dat mag, hè?
2: Ja, mag dat.
1: Ik voel me bijna vereerd.
2: Ja?
1: Ja. Hoe voelt dit nou voor jullie?
3: Ja, wel emotioneel natuurlijk.
1: Een beetje dubbel, hè?
3: Ja, een beetje dubbel. Ja,
1: dat
3: zeker.
1: Ja, we zijn natuurlijk ook een keer geweest dat jullie papa nog bij was.
3: Ja.
1: En dat vergeten we natuurlijk met z'n allen nooit meer.
3: Nee. En dat is ook wel de reden dat we dit nog steeds doen.
1: Ja,
3: natuurlijk.
1: Dat snap ik. Dat snap ik heel goed. En ja, het is natuurlijk heerlijk om met je zus te kunnen doen, hè?
2: Ja. Dat
1: fijn, klopt. Hè? Om dat gewoon zeker samen te delen. Hè?
2: Ja, zeker. Ja. Ja, weet je, je mist alle twee dezelfde persoon in principe.
1: Precies.
2: En deze is natuurlijk hartstikke mooi, maar het doet natuurlijk wel
1: Je
2: iets.
1: Kunt het gewoon delen. En je kunt het er straks samen ook nog eens gewoon over hebben.
2: Ja, precies. Ja. Dat klopt. Ja.
1: Hey, en driekwart van de mensen die hier lopen, die kennen jullie natuurlijk.
2: Ja. Ja.
1: Dat is dan zo, hè? Na die jaren.
2: Ja,
1: zeker. En dadelijk komt de burgemeester. Zijn jullie benieuwd naar het bedrag?
2: Ja.
1: Of heb je al iets gehoord?
2: Nee, eigenlijk nog niks gehoord.
1: Nee. Dan ben ik ook hartstikke benieuwd.
2: Ja.
1: Ja. En dit is gewoon één rondje nou, hè, toch?
3: Nee, wij moeten nu tot 11:30 lopen. Ze gaan nu op het podium verhalen vertellen, muziek maken. Er wordt trompet gespeeld. En al die tijd mogen wij als alle teamcaptains met de fakkel lopen.
1: Oké.
3: En dan mag straks iedereen weer de baan op.
1: Oké, dus nou is de baan voor jullie.
3: Ja, nu is de baan even voor ons.
1: Ja, dat is ook wel weer mooi, hè?
3: Ja, het is wel mooi om dit allemaal zo te doen.
1: Ja, en het is nou pikdonker hier. Ja. Dat heeft ook wel weer echt iets heel anders, hè?

0: zo legt iedereen zijn eigen wandeling af. Zo is het leven, hè? Of je nou meewandelt in Valkenswaard, of gewoon je eigen ding doet. Je wandelt je eigen leven. En over wandelen gaan we het hebben. Bezoek in de studio. Ik heb hier een buurman, Robert Neltner. Neltner in de studio. Goedemorgen, Robert.
1: Goedemorgen.
0: Welkom in het programma. Hoe gaat het met je?
1: Gaat goed.
0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: Ben je al aan het trainen?
1: Minimum 6 dagen per week.
0: Ja.
1: Ja, moet ik.
0: Ja, moet wel, hè?
1: Ja.
0: Als je het hebt over een wandeling, dan kun je die natuurlijk doen door de buurt, door de stad, in het bos. Maar Robert, die gaat het ietsje anders doen. Hij gaat ook een wandeling doen. Hij gaat namelijk binnenkort op een vliegtuig stappen voor de grootste uitdaging uit zijn leven tot nu toe. De beklimming van de K2. 8611 meter hoog. In de Karakoram-keten. En dat ligt in Pakistan. Dit is de Mount Everest. Dit is na de Mount Everest de hoogste, maar technisch gezien de moeilijkste en misschien wel gevaarlijkste berg ter wereld. Wat deze expeditie extra bijzonder maakt, is dat hij de top gaat proberen te bereiken zonder het gebruik van extra flessen zuurstof. Zou je dat nou wel doen, Robert?
1: Ja, hoop ik. Het is moeilijk, omdat de zuurstofsupplementatie, dat is de altijd voor jouw lichaam doet, dat ben je een beetje lager,
0: ja,
1: dan ben je echt. Dus het is voor ons, voor de echte bergbeklimmers, een beetje, ja, niet sportief.
0: Nee.
1: Maar het is ook gevaarlijk, omdat ik beklim zonder zuurstof extra. Dus als ik heb problemen,
0: ja,
1: dat kan ik altijd zuurstof gebruiken.
0: Ja.
1: En nu, de probleem is opgelost,
0: ja,
1: minder gevaarlijk. Voor de mensen, dat, ja, komt naar de boven met zuurstof.
0: Ja.
1: Als de zuurstof is op, de cilinder is leeg, dan is het echt gevaarlijk.
0: Ja. Maar zou je dat nou wel doen? Kun je niet beter toch wat zuurstof meenemen voor de zekerheid?
1: Ja, ik heb de cilinder, dat is de 9 kilo bijna.
0: Ja.
1: De zuurstof, dat de mensen gebruiken. Maar, ja, ik dat gebruik niet. Ik heb de cilinder bij mij rugzak, maar heb ik dat niet gebruikt.
0: Nee, oké. Okay. Die heb je als reserve?
1: Nee, er is geen reserve.
0: Geen reserve, jeetje zeg.
1: Nee.
0: Hey, welke bergen heb je al beklommen?
1: De 2 jaar geleden ik was op de Broodpiek. Dat is 8051 meter. En heb ik dat ook gedaan zonder de extra zuurstofsupplementatie.
0: Oké. Okay.
1: Dat was mijn eerste echt 8000. Ik was ook op de veel andere bergen, maar 8000 is 8000.
0: Ja.
1: Ik probeer nu op de K2. Dat was ook de controle. Hoe werkt mijn lichaam? Welke reactie is? Kan ik dat doen? Ik ben 52, dus veel mensen zeggen, ja, je bent te oud. Maar helaas, sorry, nee.
0: Nee.
1: Alles is goed.
0: Ja, ja.
1: Dus nu ik probeer op de K2. Ja. Maar K2, het is iets anders dan de Broodpiek en de alle 8000 meter,
0: ja,
1: bergen. Het is een echte technische berg.
0: Okay.
1: Dus de alle moeilijkheid wat heb je gevonden op de andere bergen, die heb je op de ene.
0: Okay. Wat maakt nou dat je bergbeklimmen zo mooi vindt om te doen? Wat maakt het nou dat je dat zo graag wil? Waarom?
1: Waarom? Contact met de natuur. Dat is de belangrijkste. De uitzicht, de lucht.
0: Ja.
1: En ook uitdagingen.
0: Oké. Okay. De uitdaging is wat je aanspreekt. En daarom eigenlijk, dat is de belangrijkste reden dat je het gaat doen, die berg beklimmen, die K2. Ongelooflijk zeg.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Er komt heel wat bekijken, denk ik, of niet?
1: Ja, hoop ik.
0: Ja, veel voorbereiding, denk ik.
1: Ja, dat zijn de maanden lang.
0: Ja.
1: Het is niet alleen de kwestie voorbereiden op de sporten hier bij onze fitnessclub, maar, ja, ook de ijsbeklimmen vroeger. Ik slaap bij de speciale tent met de lage zuurstof, het hypoxico-systeem. Ik ook de trainen, de sporten met de hypoxico-mask.
0: Ja.
1: Een paar maanden geleden ik was op de Elbrus. Het is de hoogste berg in Europa, in Rusland. Dat was min 40.
0: Oeh.
1: Dus lekker koud.
0: Ja.
1: Nou, dus ja, het is niet mogelijk de achterbureau zeggen, ja, en ik ga beklimmen. Het is niet mogelijk.
0: Nee.
1: Dat duurt zo lang.
0: Ja. Goh, ik ben onder indruk. Ik vind het wel een spannend verhaal wat je daar hebt, buurman.
1: Dank je wel.
0: Ja. Kunnen mensen jou volgen? Ga je iets delen op social media? Foto's maken?
1: Ja, ik ben misschien niet zo veel de mediale. Omdat ik dat doe voor mezelf en niet voor de televisie.
0: Voor de buitenwereld. Je doet het verhaal. Echt voor jezelf.
1: Ja, voor mezelf heb ik ook geen sponsor. Ik moet normaal werken, normaal sporten, alles.
0: Ja.
1: Maar natuurlijk, ik heb veel vrienden op de Facebook. Dat iedereen kijken en volgen me. Wat is de situatie, wat gebeurt. Ja. Zeker via de Garmin kan je precies nakijken welke plek ben ik dit moment en hoe hoog.
0: Ja.
1: Ja, in Karakorum, Pakistan, heb je geen internet. Dus ja, theoretisch het is iets, maar dat werkt dan bij ons de 20 jaar geleden bijna niks.
0: Oké. Je neemt wel een satelliettelefoon mee, geloof ik, hè?
1: Ja, heb ik ook. Heb ik ook. Dat moet je hebben. Het is verplicht.
0: Heel belangrijk, is verplicht zelfs. Is er een mogelijkheid? Eerlijk zeggen als het niet kan. Maar zouden wij jou een keer mogen bellen als je op reis bent via de satelliettelefoon? Kunnen we daar een afspraak over maken? Dat je in de show, in ons radioprogramma vertelt hoe het met je gaat.
1: Natuurlijk.
0: Ja?
1: Ja, het is mogelijk. Het is geen probleem. We kunnen doen een beetje verhalen en altijd de informatie wat gebeurt. Ja. Welke situaties. Ja, zeker.
0: Nou, mooie afspraak. Vind ik wel leuk.
1: Ja, denk ik ook.
0: Tot slot, wanneer ga je vertrekken?
1: 21ste, dus over 1 week.
0: Over 1 week ga je vertrekken?
1: Ja.
0: Goh. Ja. 8611 meter hoog. Ruim 8,5 kilometer in de hoogte. Ik wil je heel veel succes wensen en bedanken voor je verhaal. En ja, we horen heel graag van je hoe het je vergaat. En als je nog een keer in uitzending wil komen, heel graag.
1: Dank je wel ook voor iedereen.
0: Ja, en een hele goede reis.
1: Dank je wel.
0: En laten we 1 afspraak maken. Je komt wel weer heel terug, hè?
1: Hoop ik.
0: Daar gaan we voor. Dag Robert. Dag.
1: Dag.
0: Tja, wat een verhaal zeg.

0: Miss California. Dante Thomas. En de microfoon van Robert ging uit en hij zei meteen... nou, ik vond dit spannender dan de berg beklimmen. En dat vonden wij wel grappig, hè, Dian?
1: Ja, dat kan ik me niet voorstellen, nee.
0: Ja. Oké, goed. En we spreken af dat hij wat van zich laat horen. We begrijpen wel dat er geen audioverbinding mogelijk is met die satelliettelefoon. Dus het zal zich beperken tot berichten. En wij zullen het wel brengen op de radio. Zoiets zal het worden, toch?
1: Ja, we gaan even kijken hoe we het samen kunnen doen. Technisch. Maar een soort van dagboek gaan we wel brengen. Ja.
0: Even kijken. Ja, okay. Dan komen we nog uitgebreid op terug. Het verhaal van Robert. Je kan het volgen hier bij Horizon. En natuurlijk ook op onze social media kanalen. Leuk om te horen hoe deze man uit Maarrezen toch 8611 kilometer omhoog gaat klimmen. Man, moet er even niet aan denken. Het is heel erg knap. Heel erg knap. Intussen is onze quizmaster ook binnen. Dames en heren, John Broers zelf in hoogste eigen persoon. En we gaan natuurlijk dadelijk om 12 uur spelen. Het spannende spel Raad de Plaat. En dat is wel leuk, tenminste een lekkere fly. En we moeten ook nog even herhalen. Gisteren hadden wij in de show Ger Geurts van de Partij voor Oud en Jong. En misschien kunnen we dat in de derde uur kwijt, Dian. Even dat interview nog even een keer herhalen. Want de Partij voor Oud en Jong maakt al enige tijd een podcast. Mogen wij aan meewerken. En ze zijn eigenlijk op zoek naar inwoners van Hezen, Leende, Sterksel. Die iets graag bekend willen maken. Of ter sprake willen brengen. Of een mening hebben waar ze iets over willen vertellen. Het debat ingaan, eigenlijk, hè?
1: Ja, discussieachtig.
0: Discussieachtig. Dat.
1: Leuk.
0: In Budel is vandaag de braderie. Je bent meer dan welkom in het centrum van Budel. Honderden kraampjes staan er verspreid door het hele dorp. De winkels zijn open en een hoop gezelligheid in het centrum van Budel. En misschien dat we kunnen kijken of we daar nog een verslaggever naartoe kunnen sturen... die misschien wel op tijd klaar is met zijn werk... en misschien daar nog live verslag van kan doen. John, hè?
1: Nee. Oh,
0: dat doet hij wel, toch? Dat doe je toch wel?
1: Ik zal eens even denken.
0: Kortom, blijf luisteren.

Wat een gezelligheid. Swing Out Sisters en Am I the Same Girl? Ben ik hetzelfde meisje uit je dromen? Dat. Lekker, hè? Ja, ja. Ik mocht er gisteravond een uurtje een setje draaien. Op een feest, een bruiloftfeest. En er kwam een heel raar verzoekje voorbij. En ik dacht, die kan ik wel eens op de radio draaien. Was aan het begin van de avond nog, hoor. En het was deze plaat. Ik denk, wat is dit dan? Maar nee, ik moest en ik zou deze plaat even draaien. Nou goed, soms zit er een mooie herinnering, een fotomoment in je gedachten en denk je er.

0: John. John tegenover in de studio. John, vorige week was het een snelle ronde van het spel Raad de Plaat. Hoe verwacht je deze week?
1: Nou, ik heb hem toch wel iets moeilijker gemaakt.
0: Iets moeilijker, gewoon, dat is wel goed van je. Ja. Maar hij is wel te doen, toch?
1: Ja, hij is te doen.
0: Hij is te doen, oké. Dadelijk na 12 uur het nieuws, de reclame, spelen we dat spel. Raad de Plaat. Kortom, blijf luisteren en win die lekkere fly.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jan de Sterke.
4: Ondernemers en standhouders van de braderie in Budel nodigen je van harte welkom uit op de braderie in Budel vandaag. En hij is al begonnen. Hey!

0: Radio, dames en heren. En op deze zondagmiddag, zo vlak na 12 uur, zijn wij er trots op dat hij sinds vorige week weer aanwezig is. Onze quizmaster zelf, dames en heren, John Broers. Goedemorgen.
1: Middag. Ja, goedemiddag is het inmiddels alweer, hè?
0: Hoe is het?
1: Ja, lekker. Gaat
0: gelukkig.
1: Goed. Ja,
0: nee. Gelukkig, gelukkig.
1: Mooi.
0: Het was vorige week een zeer korte ronde van Raad de Plaat. Maar vandaag ga je er iets langer over doen, denk ik, of niet?
1: Nou, ik vorige keer had ik 3 aanwijzingen in 1 keer gegeven. Ik ga er nou 2 geven. Dus we gaan het iets moeilijker maken.
0: Iets moeilijker maken, nou, zeer. Leg jij de spelregels anders even uit voor de mensen die misschien allemaal gemist hebben, John?
1: Ja, we gaan de aanwijzingen dus 2 en 2 geven. De spelregels zijn dat je 3 keer per aflevering mag raden. Dus denk goed na voordat je belt.
0: Ja.
1: En heb je gewonnen, nou van harte gefeliciteerd. Maar dan mag je ook 3 weken niet meespelen.
0: Gert van Pielekes, dat is wel weer jammer eigenlijk, hè?
1: Ja, nou ja, goed. Het is om iedereen een kans te geven en toch ook een beetje meer variatie en balance binnen te krijgen natuurlijk.
0: Ga je dan gewoon een strenge quizmaster lopen uithangen?
1: Ja, nou ja, daar ben ik voor ingehuurd.
0: Echt, dus, Oké. Nou, kom op met de eerste aanwijzing. Wij zijn er klaar voor. Nou, aanwijzing 1.
1: Aanwijzing 1. We zijn op zoek naar een nummer van een band deze keer. Het is een Nederlandstalige band die al heel wat jaartjes aan de weg timmert.
0: Oké. Een Nederlandse band die al heel wat jaartjes aan een muziekmaker is, zeg jij?
1: Ja, dat klopt.
0: En is het een oude Nederlandse band, Joen?
1: Het is het nummer wat we zoeken is nog niet zo heel oud.
0: Oh, zijn het niet de Heikrekels?
1: Nee. Dat is ver na de Heikrekels in ieder geval.
0: Dianne haalt opgelucht adem, zie ik. Goed. En dat was de enige aanwijzing die je geeft?
1: Laten we maar kijken.
0: Oh, oké. We zijn begonnen. Met het meest spannende spel hier op de radio. Je luistert naar de one and only Guilty Pleasure Show op Horizon. Gaaf dat je dat doet. 040-206-3040. Als jij weet welke plaat wij zoeken.

0: Het is moeilijk, John.
1: Ja.
0: 040-206-3040. Heb jij enig idee welke plaat wij zoeken?

0: Volgens mij hebben we een beller. Zullen we die even een uitzending halen, John?
1: Ja, goed idee.
0: Oké, daar komt hij. Ja. Wees even de quizmaster, alsjeblieft.
1: Ja, goedemiddag. Met wie hebben we het genoegen?
2: Margriet.
1: Goedemiddag. Denk je te raden wat het, welke platen we zoeken?
2: En de 3J's met het nummer Los Vast.
1: De 3J's, ja, nee, helaas. Dat is niet goed.
0: Margriet, sorry!
2: Yes,
0: next. Doei. Margriet, fanatieke deelnemers. Ja, nee, de 3J's waren het niet. Ja, maar die zijn het wel, hè?
1: Het waren nog een beetje algemene aanwijzingen. Ik zal er een aanwijzing bijgeven.
0: Oh, daar komt ja.
1: We zeiden van, we zijn dus op zoek naar een nummer van een band. Een Nederlandstalige band die heel wel al die jaartjes aan de weg timmert. En het nummer gaat over een plaats. En het nummer is niet zo oud als de heikregels wat je net zei.
0: Amsterdam.
1: Ja, bijvoorbeeld, dat zou kunnen.
0: Mooi,
1: het is niet zo oud als de heikregels, maar het is inmiddels wel bijna 10 jaar oud alweer.
0: Eindhoven, de gekste. Welke plaats?
1: Ja, het gaat over een plaats. Een plaats die voorheen niet bekend was, maar daarna ontzettend bekend werd.
0: Oké. Moeilijk zeg.
1: Nou, het is niet zo moeilijk als je het weet. Het is ongeveer 10 jaar oud. En toentertijd hoorde je het nummer heel vaak op de radio. Tegenwoordig ietsjes minder.
3: Is niet moeilijk.
0: Niet?
1: Het is niet moeilijk, nee.
0: Het is niet moeilijk, maar wel makkelijk.
3: Hartstikke makkelijk.
0: Oké, nou goed, we gaan het daarmee doen. We spelen dat spel Raad de Plaat, dames en heren. Te winnen, een heerlijke fly. Tenminste, ik hoor nooit klachten, jij?
3: Nee.
0: Het is allemaal van, ik doe nog wel een keer mee.
3: Oh, we proeven hem ook
0: wel. Ik ben er persoonlijk best wel verslaafd aan eigenlijk. Aan die heerlijke fly van Bakkerion. 040-206-3040. Wij wensen u

0: Ja, het is. Het valt nog allemaal niet mee, John. Maar volgens mij hebben we weer een beller. Ik zou zeggen, succes met.
1: Ja, wie hebben we aan de lijn? Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag met Jacqueline.
0: Dag, hey, Jacqueline. Goedemiddag.
2: Hallo.
0: Hi.
2: Nou, mijn gokje: Rowenaise met Amerika.
0: Goeie bedacht.
1: Die ga ik opschrijven voor een volgende keer. Dat is een hele goeie.
3: Is die niet
1: maar,
3: goed?
1: Nee, die is helaas niet goed. Nee, nee. Maat,
0: oh,
1: wel.
0: Oh, man.
2: Best niks. Succes.
0: Oké, ja, dankjewel, hè.
2: Ja, fijne zondag. Houdoe.
0: Ja, jij ook, Jacqueline.
2: Dank je.
0: En jij, John. De volgende, hè.
1: Hebben we de volgende. Goedemiddag. Ja. Met wie hebben we aan de lijn?
4: Arie van Wijnrooien.
1: Goedemiddag.
4: Arie. Goedemiddag, heren en dames.
0: Wat denk jij?
4: Ik denk dat het bluff is, het liefst uit Londen.
1: Nee. Is wel warm, maar is niet goed.
4: Ja, dan, ja, helaas.
0: Dankjewel voor het bellen, Adrie.
4: Ja, dankjewel.
0: Goedjes. Jeetje, zeg. 04-2640. Niet liefst uit Londen, inderdaad. Ja. Ik zat te denken, Den Haag. Is ook een plaats, hè? Ook is dat, hè?
1: Dat is ook een plaats, maar we hebben nog iemand.
0: Oh.
5: Ja.
0: Hallo? Dan moet jij zeggen met wie spreek ik, John.
1: Met wie spreken we?
5: Marijn Ras.
1: Goeiedag.

0: Met de prijs die je gewonnen hebt.
1: Ja, dankjewel.
2: Kijk, beter werk. Man, ja. Weet je al wat je ermee gaat doen met die prijs?
1: Nee, dat weet ik nog niet.
0: Oh, ik denk opeten.
2: Gewoon opeten?
0: Ja, ja, dat lijkt mij het meest logische.
2: Ja, maar ga je dat in je eentje doen of heb je het ook wel... heb je vrienden?
1: Ik denk dat ik meer vet dan komt hij wel goed. Dan wordt hij wel opgegeten.
2: Oh, en waar is hier? Waar is hier?
1: In de burgemeester Vogelslaan. Bij de... Ja, waar ook al trekken ben. Ik ga het dus nou de laatste jaren.
2: Dus. Oh, kijk. Precies, ik weet precies waar dat is. Nou, mooi. Mooi, man. Beter werk. Goh, zeg, hey. Goed gedaan, goed gedaan. Ja, dan moeten we die plaat dus gaan draaien, toch, John? Jij zegt toch altijd, dan moet je de plaat draaien, toch? Of,
0: ja, misschien een goed idee, hè?
2: Hé, hey, Marijn, dankjewel voor het meedoen, hè?
1: Ja, jullie bedankt.
2: Oké, groetjes. Oh, blijven vangen, hè.

Was ik maar een lawineboy. Dan kon ik dit ook mooi meezingen. Maar ik kan helaas niet zingen. Bluff was dat. Is trouwens een van de allermooiste vakanties die ik ooit een keer mocht meemaken. Een rondje op de scooter. En ik ga dat binnenkort nog een keer doen, toch? Die andere gaan we binnenkort een keer doen, hè? Op de fiets over Zeeland langs een strand fietsen het rondje. En dan kom je ook door Zoutelanden. En dat is echt zo'n mooie vakantie. Dat is zo'n mooie vakantieervaring, zo moet ik het zeggen. Als je nog tips zoekt, dat is er één. Ga een keer fietsen in Zeeland. Daarna is het wel de bedoeling dat je weer terugkomt. Want luister, even. Kijk, Zeeland is natuurlijk op zich wel aardig. Hè? Op zich wel leuk. Maar laten we wel wezen, er kan eigenlijk niks boven onze eigen

60-70 was dat natuurlijk. En het leven is goed in het Brabantse land. En dat we toch eenmaal de one and only Guilty Pleasure Show zijn.

0: Al enige tijd maak ik samen met de Partij voor Oud en Jong in Heesseleen de Sterksel een maandelijkse podcast waarin de inwoners van Heesseleen de Sterksel altijd welkom zijn en kunnen delen met onze luisteraars ja, wat hun vragen zijn of wat ze vinden of wat ze graag ter sprake zouden willen brengen. En aan de telefoon heb ik Ger Geurts, een van de medewerkers aan de podcast. Ger, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, we zijn er al een tijdje mee bezig met die podcast. Het is best wel een bijzondere ervaring om dat zo samen te maken, hè?
1: Ja, wij hadden het idee en we hebben jullie in de arm genomen om dat mee verder te ontwikkelen. En ja, je hoort er steeds meer, hè, die podcasten, hè, of hoe noem je ze?
0: Ja.
1: Dus en in het begin is even, misschien even wat moeilijk, hè, van welke kant gaan we uit, maar... Ja. Als ik er nu aan terugdenk wat we allemaal gehad hebben, dan zijn we toch heel veel actuele dingen die in Heesseleen spelen, zeg maar, die voorbij zijn gekomen.
0: We hebben al best wel wat onderwerpen zo besproken met elkaar. Ook al aantal wat gasten zijn al gekomen in onze podcast. En eigenlijk hadden wij zoiets van, nou, we kunnen misschien op de radio wel eens een oproep doen aan inwoners van de Heesseleen Sterksel, die misschien ook wel eens een leuk onderwerp ter sprake zouden willen brengen in onze podcast, toch?
1: Ja, want ik zit even te tellen. We zitten denk ik al aan de 6 of 7 afleveringen die we gemaakt hebben. En ja, wij hebben ons steeds... wat is actueel in Heesseleen? En daar hebben we dan die podcast over gemaakt. Maar ja, er zijn, wat je ook aangeeft, misschien best wel onderwerpen die waar wij misschien toch overheen kijken. Of te weinig aandacht... aanschenken of zo. Dus bij deze inderdaad een oproep van... als je denkt dat het een onderwerp is... Wat heel onze gemeente aangaat... dan zou ik zeggen, neem contact op. Of met jou of met ons.
0: Op jullie website pvoj.nl... daar staan die podcasten allemaal op. Dan kun je ze allemaal terugluisteren. Ja. Per onderwerp staat er duidelijk bij. Dan kun je ook eens gaan luisteren. Kijken wat je ervan vindt. Maar... ja, we nodigen je dus uit. Eigenlijk, doe eens mee. Kom eens langs. Kom met een onderwerp. En maak eens bespreekbaar waarvan jij denkt dat het bespreekbaar gemaakt kan worden, toch, Ger?
1: Ja, en misschien ben je... want we doen het als partij voor oud en jong. Maar eigenlijk is juist ook het verhaal van... het moet niet politiek gebonden zijn. Juist de onderwerpen die in Heesseleen spelen... juist niet politiek gebonden... daar is waar we eigenlijk aandacht aan willen besteden,
0: Samen met elkaar die samenleving een beetje leuk, gezellig en aardig houden. En dan is één ding heel belangrijk... dat je soms ook wel eens een keer van gedachten kan wisselen... of een mening kan uiten en daarover met elkaar in gesprek gaat. Dat is een beetje eigenlijk het doel van de podcast, hè?
1: Ja, je haalt me de woorden uit de mond.
0: Dat doe ik eigenlijk helemaal niet goed, Ger.
1: jij vertelt het nog mooier dan ik het had kunnen doen.
0: De oproep gedaan. Mensen kunnen op de website van PVOJ vinden hoe ze in contact kunnen komen. Ze mogen ook contact opnemen met de studio of met mij of met Jan. En dan zorgen wij dat het goed komt.
1: We zoeken eigenlijk nog voor volgende week, hè? Want die we eigenlijk op de planning hebben, die hebben ze ook laten weten dat dat het niet uitkwam. Druk. Dus het is even hopelijk dus een oproep nog iets.
0: Nou, bij deze gedaan, komt vast goed. Dankjewel.
1: Ja, houdoe.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

even toepasselijk achter dat gesprek met Ger Geurts natuurlijk. Wim Zonneveld. Op de radio bij Horizon op deze zondagmiddag. Wat leuk dat je luistert. 9:09. En dadelijk gaan we bellen met onze Jan de Weerman. Horen wat het weer voor ons in petto heeft de komende week. Dit zijn de

Volgens mij gaan we nog één plaatje draaien voordat we de weerman gaan bellen. Dat halen we wel. Prachtig, de Bee Gees, de BG's natuurlijk. En Alone op de radio. Op de Horizon Zondag. Braderie en Budel. Als je niks te doen hebt vandaag, leuk. Radio Horizon. Om daar eens een kijkje te gaan nemen. Slenteren langs de marktkraampjes. Kijken naar optredens. Diverse koren uit de regio treden erop. Ik hoorde ook de Eén Kempen Band gaat optreden. Leuk!

0: be around. Bel me gerust, ik help wel. Doe het er wel overdag. Dag. Het zou wel leuk zijn. Ik kreeg afgelopen nacht, Dian. Zag ik vanmorgen, had ik gemist. Ik vond vanmorgen ineens op mijn telefoon een appje van Daan Jansen. Van 2:30 vannacht. Gewoon ergens in een pub in Edinburgh. En toen kreeg ik dit geluid. Even kijken of ik kan laten luisteren. Zien. Okay. Ja, wil je het geluid bij? Nee, doe dat niet. Ja, leuk dat hij in de kroeg zit, maar om nou s'nachts te delen. Enfin, Daan Jansen. We gaan even bellen met onze weerman. Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, je hoeft niet meer te bellen. Je bent er al.
0: Oh, je bent er al? Nou, dat doe je goed. Hoe is het?
1: Ja, goud.
0: Goud, gelukkig. En toch, ja. hoor ik niet de vrolijkheid in de ondertoon, Jan.
1: Oh, dat kan allemaal, vrienden, hoor. Helemaal geen probleem, hoor. Ik kan me zo oppassen.
0: Oh, daar is hij, dames en heren.
1: Ja, zeker.
0: Hoe is je dag vandaag?
1: Nou, op zich wel goed. Ik ben even een beetje aan het uitzoeken hier op dit moment. Ja. Dus ik zit even op mijn platenfolder, maar er is één grote puinhoop. Ja. Dus ik was allemaal met platen hebben in hoest te doen. Ja. Ik zat even een plaatje te draaien. Okay. Ik dacht, nou, Erik Jan zal ook straks een rondje bellen.
0: Ja, natuurlijk een feestelijke dag vandaag, Jan, natuurlijk. Hè?
1: Oh ja, waarvoor?
0: Henk Wijngaard, 80.
1: Ach, nou, dat is al lang uitgemeten, man.
0: Sorry, ben ik weer te laat?
1: Ja, zeker, man, dat is al lang uitgemeten. Ik heb een LP ervan zelf, van 80 jaar Henk Wijngaard.
0: Ik heb een keer aangekondigd ergens en ik riep Henk Wijngaard, heel het publiek, allemaal juichen. En Henk die stond het podium op en zong met vlam. En voor de rest hoefde hij niks meer te zingen, want dat deed het publiek.
1: Ja, die man is zo bekend geworden. Ik heb een LP en ook van 80 jaar Henk Wijngaard. Ja. Ik pak hem nu er even bij.
0: Het was mijn eerste LP trouwens die ik kocht ooit te beleven. Henk Wijngaard ook.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, nou, ik heb een verschillende, hoor. Ik ben ze nog steeds aan het verzamelen.
0: Hij heeft hier verschillende.
1: En, kijk,
0: niemand
1: is,
0: heeft verschillende.
1: 80 jaar Henk Wijngaard, 50 jaar de vlam in de pijp.
0: Kijk, dat zijn ze. Ken uw klassiekers.
1: En deze zit nog in een folie en die blijft ook in een folie.
0: Oh, ga je hem niet uitpakken?
1: Nee. Nee. Nee, dat doe ik met opzet. Nou, dat doe ik met opzet. Omdat hier maar een bepaalde oplage van is. Ja. En dan weet je het, over een paar jaar gaat die alleen maar in waarde stijgen.
0: Dan is hij gewoon 5 euro waard.
1: Nou, dat was hij nu al meer dan dat, hoor.
0: Sorry, Jan. Leuk. God, ja. He. Nou, zullen we het eens even over het weer gaan hebben, Jan?
1: Oh ja? Oh, ja. Dat meld je me voor. Ja, precies, dat is ook prima.
0: Ja.
1: Nou, vanmiddag is de zon er nog af en toe even bij. Er zou nog een buitje kunnen vallen bij jullie daar. Maar de wind komt uit het noordwesten en die is matig. En vanaf maandag wordt het geleidelijk aan al wat beter. Dat houdt in dat het eindelijk een keer weer ophoudt met die buien, rommelpot. Maar daar ben je wel helemaal een keer zat van de laatste tijd.
0: Nou, Jan, hè?
1: En de temperatuur gaat omhoog. En in het weekend, volgend weekend, dan zitten we tegen vrijdag, oh, dat is niet best wat ik hoor.
0: Ja, sorry.
1: 24 tot 28 graden en het blijft droog.
0: Kijk, nou, droog?
1: Dat mag je toch een keer door. En het zal me niet verbazen dat het tegen het weekend aan volgende week bij jullie wel eens heel benauwd warm kan wezen.
0: Benauwd?
1: Zelfs boven de 30 graden komt, ja. En dat het tropische waters wordt bereikt.
0: Wil je wel een beetje gezellig houden, Jan?
1: Dus van ene moment in het andere moment ga je van de kou weer de warmte in. Nou, en wat hoor je dan? En Erik Jan, die begint te snotteren.
0: Ja.
1: En dat hoor ik nu al een klein beetje.
0: Nee, Jan, dus maak je geen zorgen.
1: Oh,
0: nee,
1: niet?
0: Nee, het gaat helemaal goed.
1: Nou, ik hoor een hoesje.
0: Dan, ja, dan wordt het, dat is... Dan
1: Jan, bij mij meestal een alarmbel.
0: Kriebelhoesje, Jan. Ik waardeer wel je bezorgdheid, trouwens.
1: Ja, maar dat moet ook. We zijn een beetje collega's onder elkaar zo,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, precies. Vandaag is op kinderboerderij de Kleine Meren Valkenswaard een open dag. En kun je tussen 1 en 5 kijken naar lammetjes die geschoren worden. Schapen die geschoren worden, staat hier.
1: Oh ja, dat kun je bij ons hier ook in de buurt zien.
0: Dat is leuk altijd, hè, als je dat ziet. Hè,
1: ja,
0: dat kan gepeuken.
1: Zeker bij de kinderboerderij. Die gaan allemaal weer open.
0: Och,
1: en ja, jongens, toch wel gezellig. Nee. Ging ik vroeger ook met mijn kleine kindertjes heen.
0: Echt waar?
1: Ja, het zijn nu allemaal volwassen mensen van 36 en 34. Ja.
0: Het is nu zo... Kom, gaan we met opa gezellig even naar de kinderboerderij.
1: Ja, opa die vertelt uit het grote boek.
0: Ja, precies Jan. Oh. En jij een hele fijne middag daar op de kinderboerderij.
1: Doe ik.
0: Hey, de
1: ik, ga
0: week
1: ik ga vanmiddag nu wat anders bekijken. Ik ga vanmiddag een Formule 1 bekijken.
0: Oh, dat doe je goed. Oh, dat moet rijden, hè? Dat is waar ook, ja.
1: Okay. Ja.
0: Hey, een goede race, Jan. Goede race, hè?
1: Ja, ik hoop het beter is dan vorige keer. Maar toen bleef je direct nog staan.
0: Ja, laat me zien. Doei!

vaste luisteraars die weten het. Ik heb het onlangs al een keer uitgelegd. Dat Horizon onderweg is in de transitie naar één camper. En ik werk daar al 2 dagen in de week als cameraman. En bij één camper hebben we tegenwoordig een band. En in die band speelden grote namen. Ik noem een Roy de Leijer. Koen Dalenhoort. Laura Menne. En Joanneke Muller. En ik hoor je denken, Erik-Jan, speel jij niet mee? Inderdaad. Ik kan maar 1 instrument en dat is niet de moeite. Ik bedoel, een triangel, hè? En als het dan op tijd zou zijn, maar...

0: Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Net Beheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. 2 tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn 2 mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De 2 verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Tot 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontrole nu ook in het zuiden van het land op A76. Vanuit Geleen naar Aken bij de grens 2 kilometer file. Vanaf knooppunt Kunderberg duurde 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio Horizon. Erik Jan de Sterke.

0: zo'n 26 jaar oud, kun je nagaan. Het jaar 2000, Lady, was dat van Mojo. Zo aan het begin van uur 3 van de show van de radio op deze zondagmiddag. Onderweg naar 2 nog van alles in het radioprogramma. Lekkere muziekjes, onder andere deze. Dit is de Gombay Dance Band.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty. Staring my iron man Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sands, paradise birds, butterflies.

De Dijk. Ze stonden ooit hier in Marezen op het Harlekijn Festival. Ik zal dat nooit meer vergeten. Ik had namelijk een knallende ruzie met de geluidsvrouw van de Dijk. Lang verhaal, maar het kwam al neer. Ze weigerde mij twee kanaaltjes te geven, oftewel links en rechts. Dus ik mocht met mijn discotheek maar op één box. En ik mocht kiezen, links of rechts. De trut. Maar er was wel een heel groot feest in de tent toen. Oh man, lang geleden. Geweldig optreden. De Dijk. En bloedend hart. Dit is ook mooi. Casey and the Sunshine.

Fender en Olivia Dean. En Rhyme Me In hier in de show. Na Come To My Island van Casey en de Sunshine Band. Dat brengt ons precies op 2:30. Tijd om even een plaat te draaien van weer een paar jaar geleden. Grote hit. Ze braken hiermee door. The Weeknd.

Favoriete plaatje van Dianne hier. Man at Work en Down Under. Daarover gesproken trouwens. Als je een keer wat te melden hebt. Je wil iets gaan organiseren. En je kan wat promotie gebruiken. Of je hebt een boek geschreven. Of je gaat een hele grote legpuzzel leggen. Je kan wat hulp gebruiken. Je zoekt een vriend of een vriendin. Of een nieuwe voorzitter. Of je hebt een leuk recept geschreven. Je gaat een berg beklimmen. Of je bent aan het wandelen om veel geld bij elkaar te halen. En je wil promotie? Stuur een mailtje naar dianne@rtvhorizon.nl. Yeah.

Rufus. Dat klinkt nou niet als een vrolijke Frans. Dat is nou niet het naam waarvan je denkt, nou, dat lijkt me nou een gezellige kerel om mee de kroeg in te gaan, toch? Rufus. Samen met Chaka Khan en Once You Get Started brengt ons aan het einde van de show. Ik wens je veel plezier met de rest van de collega's. En wat ons betreft, tot volgende week.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
5: Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk? Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige koffieservice.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. 2 tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn 2 mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en 2 leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De 2 verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. 2 van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land. Verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij de grens 2 kilometer file en bijna 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
4: DAB+,
5: en overal online.
4: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 8:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungee jumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig. Verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines...

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident van Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. 2 mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden, vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaartochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nick de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. De Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Peter van der Zanden.
6: Zondagmiddag 5 uur geweest. Leuk dat je luistert. Je radio staat weer op horizon, een uurtje lang. De krenten uit de pap met de juweeltjes van toen en nu. Zitten we weer klaar met hot chocolate. Errol, het woord is aan jou.

ook bij mij begon het al mee. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Een aantal dagen voor de kerst van 1981. In mijn minietje. It started with a kiss. Met mijn lieve vrouw Anja. Hot Chocolate en Arrow Brown die zong erover. Wees van harte welkom. Je luistert naar de krenten uit de pap. Juweeltjes van toen en nu. Vast onderdeel de Triple D, oftewel de domme discodreun. Het instrument.

programma. De Triple E. Wat vroeger dan normaal in het programma. Maar we kunnen het maar gehad hebben, hè. Dat nemen ze niet meer af. De lekkere lange 12-inch uitvoering van deze speciale remix van Abba's Lay All Your Love on Me is vandaag de Triple D, oftewel de Domme Disco Drone.

de lekkere lange uitvoering. Uit Zoeterwoude, Nederpop van eigen bodem. Hier is Theo van Es, tezamen met zijn band The Shoes. Happiness is in this beat. Een waarheid als een koe, 1969.

0: mijn favoriete Nederpop-band The Shoes. Ze komen uit Zoeterwoude. 1969 scoorden ze met Happiness Is In This Beat. En over scoren gesproken, dat doet op dit moment ook Justin De Wild met zijn nieuwe zomersingle Cheerio.
1: Op fluiten ga ik niet naar buiten. We gaan nog
0: één. Ja, feestje op de radio.

staat nummer 1 in alle hitlijsten zo'n beetje. En laat het nu ook nog mooi weer worden, dus dat gaat echt een feestje worden de komende week. Justin Derulo en Cheerio. Laten we even aftellen, ja?

5-6 op zondagmiddag met Rare Earth. En we hadden wat te vieren. I just want to celebrate. En wat we te vieren hebben? Nou, dat het de komende week heel mooi weer wordt. En daarom kunnen we dit dus even vergeten. Have you ever seen rain? Voldoende. Voldoende afgelopen week. Dit is The Creedence Clearwater Revival.

0: De komende week zou dat echt achter ons moeten liggen. Have you ever seen the rain? John en Tom Fogerty, Creedence Clearwater Revival. Mijn lieve vrouw Anja was, zoals je weet, een enorme muziekliefhebber. 15 juli 2025 is ze overleden. Haar favoriete Spotify-lijst is een waardevolle nalatenschap. En iedere week kies ik een nummer uit om haar te gedenken. En vandaag is dat een live werkje van Guus Meeuwis.
1: Had ik nog geen idee dat op 10 juli 2006 dit nummer in zou klinken.
0: Geef mij je angst. Live vanuit het Philipsstadion.
2: Ik ben ver, maar jij bedoelt. Ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit.

0: En de USA is bijzonder populair. Hier hebben we er nog nooit van gehoord. Probeer daar een beetje verandering in te brengen.
1: That's cheating.
0: Kaylee Rose. And cheating. En toegekomen aan het derde vaste onderdeel in het programma. Dat betreft het instrumentale intermezzo. Ditmaal een nummer wat wij nog nooit draaiden. Het is een nummer van een Nederlandse band uit 1971. De voorloper van Vitesse, Herman van Boeien, die had daar zijn stempel op gedrukt. De band heet Panda en het nummer No Cookies.

Vandaag het instrumentale intermezzo. Ik liep er toevallig tegenaan de Nederlandse band Panda. 1971 brachten ze dit op single uit. Het was de voorloper van Vitesse, Herman van Boeien. Die moeide zich met dat bandje. En het is niet echt een grote hit geworden. Maar natuurlijk later behoorlijk succesvol met Vitesse. En vandaag... Exact, 50 jaar geleden was dit de hoogste binnenkomer in de hitlijsten. De Sutherland Brothers & Co.

0: vanuit het niets. Op nummer 16 in de hitlijst, precies 50 jaar geleden, The Arms of Mary the Sutherland, Brother and Quiver.
1: Radio Horizon. Iedere dag het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
2: Radio Horizon.

sand. Swimming into deep water was zijn grootste hit. Dat was de voorloper. 1971. Werd ontdekt door Boudewijn de Groot. Boudewijn de Groot die produceerde ook deze plaat. Don Rosenbaum's Miss America.

Als trouwe luisteraar heb je alvast in de gaten dat je nog één plichtpleging van me te goed hebt. En dat betreft het formidabel chanson. We draaien iedere week een mooie Franstalige chanson. Vandaag is die in handen van Jean Vallée, L'amour.

The official Loving Awareness Caroline team. A new Riders on the Purple Sage. On your way back home. Jongelui, ik mag bij deze afscheid van je nemen. Veel plezier zometeen na zessen tussen 6 en 8 met Erik Bloemen en de Retro Show.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen gaan naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majdzsak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majdzsak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.

Een echte radiopraat voor de intro van dit radioprogramma. Vandaag terug naar 1994. En dit is samen met de Kelly Family in zijn voltallige bezetting uit die tijd. Ze waren waanzinnig populair en brachten de ene CD na de andere uit. Deze track kwam van het album Over the Hump. Key to My Heart als titel meedragend. Goedenavond, welkom weer in onze retro gebeuren van dit radiostation. Ja, we gaan weer hele koude platen draaien. Ik heb er weer een aantal voor me liggen die we heel graag weer terug naar voren halen. Weer in het horizontje willen zetten op deze zondagavond. Maar we hebben natuurlijk ook een hitparade van toen. We zullen teruggaan naar 4 juni van 1988. Als we het daarover hebben. Twee platen in het eerste uur en straks ook nog twee. Maar we gaan door met Kim Wilde. Plaat die ook vaak gedraaid werd in de radioprogramma's uit die tijd. En we denken terug aan Cambodja.

een van de mooiste platen die deze Alabama Band ooit gemaakt heeft in het verleden. Nou, dat zijn die platen die wij dan weer eens terugdraaien bij Radio Horizon op zondagavond in de Retro Show. Ons rondje jaren 80, zeg ik altijd maar, in het begin van de show. We hadden nog Joey Dolce, we hadden nog Anita Meijer en de grote hit Why Tell Me Why en Cambodia van Kim Wilde. Onze hitparade van toen, zoals ik het al straks vertelde, we gaan terug naar 4 juni van het jaar 1988. De eerste plaat uit die lijst is nummer 24 die we terug onder de naald schuiven. De week daarvoor op 17, je was er al een hele tijd bij. We denken aan de band AHA. Stay on these roads.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

weet niet hoe het komt, maar ik vind die grammofoonplaatjes van toen van Salvatore Adamo, die blijven ook voor altijd heel mooi klinken. Ja, allemaal leuke herinneringen uit de jaren 60. Elke week zijn ze erbij, elke week draaien weer een aantal in de retro show. En vandaag was dat ook zo. Dus tezamen met Adamo hadden we nog een oudje van Charlie Rich uit 1965. Legendarische plaat van Creedence, Clearwater Revival. En ik kwam in 1969 in de lijst terecht, het verhaal van Proud Mary. En we begonnen dit blokje dan met de Beach Boys. Het verhaal van Barbara Ram. Speciaal voor de teenagers van toen, voor de teenagers van heel lang geleden. Zal ik het zo naar jullie toe verwoorden. We zijn ook deze week op zoek gegaan naar een longpleer. En we gaan weer terug naar Zeelanders. We denken terug aan Jason Donovan. De jaren 80 waren bijna voorbij. Too Many Broken Hearts.

Ciao.

Zondagavond komt het verleden weer naar je toe. Als je half van oude platen moet je gewoon blijven afstemmen op Radio Horizon. Wat op een rijtje nog een aantal prachtige platen uit het verleden. Judy Cheeks met Mellow Lovin'. We hadden nog de damesband Cloud uit de 70s. En onze longplayer van Jason Donovan. And Too Many Broken Hearts. Was my rose. En hier is Velvet Glove. In the

toen toch, ze bleven hangen bij vele mensen die naar de radio luisteren. Soms denken ze, wanneer zou ik die plaat nog eens een keer terug horen op de radio? Dat kan natuurlijk dan altijd. Ik wil me even mailen voor een verzoek. Ja, doe dat maar. info@rtvhorizon.nl en dan komt alles goed, want dat wordt naar mij doorgestuurd en ik zorg er dan voor dat dat plaatje voor jou gedraaid wordt in deze dagen. Bijna het einde van het eerste gedeelte. We kijken nog in het hitdossier, dat betekent terug naar 4 juni van 1988. Tot straks hadden we Stay on These Roads van AHA. En de volgende die klaar staat, die is van Midnight Oil en Bats Are Burning. Een plaat die het ook wel echt goed kon volhouden in de hitparades in die tijd. Dus van ons weer echt de gouden ouwe die we op zondagavond terug kunnen draaien in het retro gebeuren. Ik spreek jullie straks weer in een tweede bedrijf met meer goud van oud.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers, Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen, op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

It's Raining Man. Ik heb het twee versies beluisterd. Ja, het scheelde een klein tikje. De een op de andere. De versie uit 83 of de versie van begin jaren 2000. In ieder geval een schitterende hit uit het verleden. Die we ten altijd kunnen terugdraaien in een radioprogramma. Welkom in het tweede gedeelte. Tweede en laatste uur retro show. Voor deze zondagavond. Ja. Ik heb precies de hitparade van toen voor me liggen. Dat betekent dat we nog twee keer terug zullen keren naar 4 juni van 1988. En we hebben ook weer, zoals altijd, bijna vergeten je wil. Maar eerst door met deze. Dit is Bamboo. Bamboogie.

0: werk, thuis of onderweg.
1: Je luistert naar Radio Horizon.
2: Are you ready?
3: Born ready.

Ze is weer helemaal terug. Ja, deze Céline Dion en duizenden fans aanbidden haar weer opnieuw. Ja, de grote stem van deze dame. In die tijd, samen met de Bee Gees, Immortality. En vandaag stond hij al in de retrolijst om terug te draaien in dit retro gebeurde. Wat hadden we nog meer? Enrique Iglesias, nog zo'n icoon uit de popgeschiedenis. Als we denken aan hits in de jaren 90. En Amy Grant en Bamboo met Bamboogie. De hitparade van toen. We gaan weer terug naar 4 juli van 1988. Ja, twee platen draaien nog uit die hitparade. Volgende week die we klaar hebben staan is nummer 9. Was er al 5 weken bij. En we denken aan de Gypsy Kings. Bamboleo.

Hey there, Georgie girl. Ja, deze band behoorde tot de iconen der 16 jaren. Deze Seekers met diverse hits op hun naam. Denk maar eens bijvoorbeeld even terug aan The Carnival is Over, I'll Never Find Another You. En uiteraard ook deze Georgie Girl uit 1966. Daarvoor nog Scott McKenzie met het beroemde verhaal van San Francisco. En we begonnen dit blokje met het Lowland Trio uit de 60s. En trouw niet voor je 40 bent. Ons bijna vergeten je wil voor deze week. Hier is het Sal Douglas Quintet, 1970. What About Tomorrow? Laat je bijna nooit meer horen op de radio.

trots op achter elkaar, weer een reis door de tijd met een aantal platen uit het verleden. Als laatste Terry Dactyl en The Dinosaur uit 1972.

passieve ritme. Leef je eigen ritme. Ja, hele goede raad is ze daar weggegeven. Dames van Flussel Zussel. En dat deden ze al in de middelbare jaren 80. Het was trouwens ook een inzending voor het Eurovisie Songfestival. Heel lang geleden. Het einde van onze retro gebeurde voor deze zondagavond komt eraan, dames en heren. Oh, oh, wat gaat die tijd hier snel. We kijken nog in het hitdossier. 4 juni 1988. Top 5 zag als volgt uit. Eerste plaats voor, was voor G. met Derwas. And Nothing Is Gonna Change. En nummer 2, Team From X, S-Express van S-Express. Nummer 3 is van ons. En op nummer 4 vonden we Jekke Jekke van Mori Kante. En nummer 5, One More Try van George Michael. Dat was een ware love song uit die tijd. Zoals ik daarna zei, nummer 3 is van ons. Fleetwood Mac met Everywhere. Stond stationair op een derde plaats in die week. Er was er al meer dan 2 maanden bij. Ik wens je nog een fijne zondag. We zijn er weer volgende week. Ja, ja, even na 6 uur. Radio Horizon, Erik Bloemen en het retro gebeuren. Heel graag, tot dan.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden Oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een Oranje Mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 Oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5e plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de 9e zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Summerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt. 'S middags dan steeds meer zon. En maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesenleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de Heer.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Aksel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde 2 keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags breekt de zon steeds vaker door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

2000 Jahren lebt die Erde ohne Liebe. Es regiert

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Sommerville de doelpunten, maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.
2: Let's go, girls.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Noreen Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen 2 helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond